0: Nee, Paul heeft niet.
1: Okay.
0: 9673 to Austin Boulevard, UTL, back in service.
1: You're good, 527.